0: Dat zag er zo grappig uit, ouwe. Holy shit.
1: Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM.